0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Het is opnieuw onrustig in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Voor de tweede dag op rij zoeken zo'n 200-tal betogers er de confrontatie met de politie op. Ze gooien met stenen en de politie reageert met het waterkanon. Het is wel iets rustiger dan gisteren, toen er huizen en auto's in brand werden gestoken. De betogers komen op straat als reactie op een steekpartij in Belfast eerder deze week door een vluchteling. Het slachtoffer raakte toen zwaar gewond. De verdachte werd vandaag voorgeleid, hij blijft langer in de cel. Amerikaans president Donald Trump beweert dat de VS de afgelopen maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz heeft geloodst. Het gaat volgens Trump om meer dan 100 miljoen vaten ruwe olie die dankzij een geheime missie op de markt konden komen. Trump spreekt naar eigen zeggen er nu pas over, omdat Iran de missie intussen ontdekt heeft. Volgens experten probeert Trump vooral de olieprijzen te drukken. En de Verenigde Naties roepen de VS op om hun migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Aanleiding zijn de verschillende incidenten in aanloop naar het toernooi. Afgelopen weekend werd een Somalische scheidsrechter nog teruggestuurd naar Somalië, ondanks dat hij over een geldig visum beschikte. Ook mocht een fotograaf van de nationale ploeg van Irak de VS niet binnen en kregen verschillende Iraanse stafleden geen visum voor de VS. Het WK start morgen met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig, bij zo'n 17 graden. Vrijdag dan hetzelfde weer. En dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer, bij zo'n 21 graden.
6: Here we go, right now.
7: Ready?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Rock your body.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
6: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat de instaande gaan kijken naar die koopmarkt.
5: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat het moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
7: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
5: Een exacte timing is er nog niet. Eerder keurde Nederland die technologie ook al goed. Paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona gezegend. Naar aanleiding van de dood van architect Antoni Gaudi, precies 100 jaar geleden. De paus leidde in de basiliek eerst ook een ceremonie en misviering. De afgewerkte toren is nu 172,5 meter hoog. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen Thuisland-Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maximaal rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden. Zaterdag nog kans op een bui. Zondag wisselend bewolkt en droog, maximaal rond 21 graden.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

rekening mee als je door Frankrijk moet of richting Frankrijk rijdt. Er staan slimme superradars. En die kunnen meerdere overtredingen tegelijk beboeten. Het enige pluspuntje op dit moment, ze zijn nog niet actief.

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR.

Het heeft zoiets speciaal, hè? Dat doet het hem wel natuurlijk. Jorrit Jambak, een diploma met Positive Barrier Dance. Ja. Wat? Dank u. Het is graag gedaan, manneke.

0: Wilding. Slaat op hol met Time Zone. Imagination.
1: Nou, goed,
0: ja. Het is donderdag alweer, 11 juni. Dit is RGR Dance.
2: Goedemorgen.
0: En hier is de nieuwsflash van 7:30.
3: Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
4: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat de instaanden gaan kijken naar die koopmarkt.
3: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat het moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
5: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat de zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
3: Een exacte timing is er nog niet. Eerder keurde Nederland die technologie ook al goed. Paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia Basiliek in Barcelona gezegend. Naar aanleiding van de dood van architect Antoni Gaudi, precies 100 jaar geleden. De paus leidde in de basiliek eerst ook een ceremonie en misviering. De afgewerkte toren is nu 172,5 meter hoog. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen Thuisland-Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maximaal rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden. Zaterdag nog kans op een bui. Zondag wisselend bewolkt en droog, maximaal rond 21 graden.

wat met de opkuis hebben zwaar geknoeid met de elektriciteit. Het gebeurde in Leuven. Je komt wel iets tegen fijn in het Leuvense, want het gaat over een baas uit Hulnenberg. En dan via de media vernam hij dat de politie was binnengevallen om een cannabisplantage te ontmantelen. Eind april vielen speurders binnen in zijn woning. Zoals verwacht troffen ze een cannabisplantage twee verdachten die meteen werden opgepakt. Civiele bescherming werd opgetrommeld, de planten en de installatie werden opgeruimd. En dat nam heel wat tijd in beslag. Verdachten in het dossier zullen zich moeten verantwoorden voor de kerkselende rechtbank. Een zaak opgelost, denk je? Al is er nog een ander aspect aan het verhaal. De miserie waarmee de onschuldige en onwetende verhuurder van het pand achterblijft. Het orgaan zit er niets anders op dan aan de vreemde rechter te stappen om het afgesloten huurcontract te ontbinden. Want die mannen smijt je niet zomaar buiten, hè? Ja, dat is toch... Yo, en de rechter heeft gezegd, ja... Het zal nog iets langer duren. Mijn uitspraak, beste huisbaas, zal op 18 juni uitgesproken worden.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3 ton?
1: Die is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Let's go.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
6: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat de instaanden gaan kijken naar die koopmarkt.
5: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat net moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalt een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat de artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen, zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza Lopez Novella van het Planbureau.
7: In 2017 is er een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook. Hè?
5: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger viel gisteravond verschillende doelen aan in Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran en in de buurt van de zeestraat van Hormuz. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen Duitsland-Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: geschreven in 2025. En dat zijn nog niet eens de resultaten van de vaste camera's, aangezien die geen eigendom zijn van de stad Leuven, maar enkel resultaten van de bemande controles. Dus in elke gemeente en stad hetzelfde. Maar...
1: Clap your hands now.
0: Het is voor de veiligheid, meneer. Het
2: is niet voor het geld.
0: Nee.
2: Het is voor de veiligheid.
0: Dat is voor uw eigen veiligheid en die van anderen.

0: We moeten gaan drinken, jong. Wat ga ik drinken?
1: Een whisky per dag drinken, zo. Eentje, hè. Niet overdrijven, nee. Eentje. De dokter zegt dat dat gezond is.
0: Dokter Oetker zegt...
2: Stop nu eens met die zeven, alstublieft.
0: Excuseer. Goedemorgen. 8:30, donderdag 11 juni. Er is RGR Dance. Zometeen met Bausa Magnetic. Maar eerst de nieuwsflash. De RGR nieuwsflash van 8:30.
3: Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
4: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat de instaanden gaan kijken naar die koopmarkt.
3: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat net moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalt een alleenstaande zo'n 273.000 euro. De NMBS gaat de artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer

0: gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza López Novella van het Planbureau.
1: In 2017 is er een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook.
0: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger viel gisteravond verschillende doelen aan in Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran en in de buurt van de zeestraat van Hormuz. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen Duitsland-Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.beati.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. HLN-journalist Timmy van Diepen.
6: Veel bedrijven zeggen dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
5: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza López Novella van het Planbureau.
7: In 2017 is er een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook.
5: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. In de Kamer is tot gisteravond laat gedebatteerd over het Europese Migratiepact. Dat moet het onder meer moeilijker maken voor asielzoekers om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land zoals België. Straks keurt het parlement het Migratiepact normaal gezien goed. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Voor de 2e dag op rij kwamen betogers op straat tegen immigranten. Ze wielden de politie aan met stenen en staken van alles in brand. De politie reageerde met het waterkanon. Aanleiding voor het protest is een steekpartij eerder deze week door een Soedanese vluchteling. Hij is aangehouden. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
8: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemarkt 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bar. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
3: Op je radio, telefoon, tablet of

0: dansvloer. Huh? Ambiance.
1: Wat moeten we doen?
0: Allemaal op de dansvloer.
1: Ah, oké. Okay. Dat zal wel lukken. Het is 9:30. Komen eraan. Zometeen Roger Sanchez. Another Chance. Eerst Alok en Khalid. Dive.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3 ton?
1: Nu is dat een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: dat moet jij niet slagen. Je moet hier ook niks kapot maken. En zij die examens hebben, je weet het, hè, wat hij altijd zegt. Hè.
1: Ik zeg altijd tegen onze onkel Eva en tante Jacques. Dat was gestudeerd ook wel ontspanning mogen
0: hebben. Tot zover. Marky Mark. Time

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang. Zoals dat ook al in het onderwijs gebeurt. Minister van Welzijn Caroline Genee trekt extra geld uit waarmee crèches nieuw personeel kunnen aantrekken en opleiden.
6: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal 30 miljoen euro en voor elke organisatie die zich engageert om die nieuwe medewerkers op te leiden is er jaarlijks 250.000 euro.
5: Genee wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed. Om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. HLN-journalist Timmy van Diepen.
7: Veel bedrijven zeggen dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
5: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Tijdens grote voetbaltoernooien gebeuren er in ons land meer verkeersongevallen. Zeker als de Rode Duivels spelen. Verkeersveiligheidsinstituut VIAS noteerde tijdens het vorige EK een stijging tot 40% van het aantal ongevallen, waarbij gewonden en zelfs doden vielen. Voor een wedstrijd rijden meer mensen minder veilig, omdat ze nog snel thuis of bij vrienden willen raken om de aftrap niet te missen. En na de wedstrijd drinken wel wat fans te veel. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden.
8: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemarkt 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go, right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

all day, party all night. Meteen met een bunker in huis vallen. Waarom ook niet? Het is bijna weekend. Donderdag vandaag, de 11e juni. Dit is onder meer Topic en Becky G. We hebben Jax Jones en we starten met deze van Shakira.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Keredium.

degenen die opgegroeid zijn met de 90s music. Vooral dan de 90s dance music. Die kennen dit nummer ongetwijfeld. Uit 1992 alweer Dance to Trance en The Power of

gaat dus goed. De beats die gaan door. Zometeen Boosty, Hot en Juicy. We hebben ook Milk Inc. met een nieuwe. Dat nummer heet Madison. En nu deze. Een RGR Boomradio Classic, zeg maar. Dit is Hands Burn. Een good shot.

0: kop van Munten.
1: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
0: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
1: Op woensdag rusten wij even uit.
0: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd,
1: maar wel een adres.
2: Proficiat RGR met 35 jaar.
3: Music is my medicine.
4: En dit is onze nieuwe single Medicine.

0: says that I mean easy.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: The original is back.
6: Back.
5: Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
7: De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang, zoals dat ook al in het onderwijs gebeurt. Minister van Welzijn Caroline Genee trekt extra geld uit waarmee crèches nieuw personeel kunnen aantrekken en opleiden.
8: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal 30 miljoen euro en voor elke organisatie die zich engageert om die nieuwe medewerkers op te leiden is er jaarlijks 250.000 euro.
7: Genee wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. In Brussel zijn 14 horecazaken gesloten in een onderzoek naar witwassen. Er werden ook 3 verdachten opgepakt. Het gebeurde bij een grote controleactie eind mei. Speurders namen ook verschillende wapens en meer dan 17.000 euro cashgeld in beslag. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel in verdenking gesteld voor verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat meldt de rechter in Nanterre in Frankrijk. Bruel is vrijgelaten, maar staat onder gerechtelijk toezicht. Zeker 30 vrouwen beschuldigen hem, onder wie ook 1 in ons land. Bruel is 67, hij ontkent alles. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go.
11: Right now.
10: Ready?
11: Turn it up.

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

This is where the magic happens. Wij zijn RVR Dance, het radiostation met de meeste beats per uur. Elke Klein onderweg met Transmission. Ook Pink, Never Gonna Not Dance Again. En nu, even die oogjes sluiten en een tripje maken naar het prachtige Californië. Dit is Dante Thomas bij de number one 4.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back.
5: Back.
4: Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
6: Aan het Steen in Antwerpen is een man van 23 aangereden door een politiecombi toen hij overstak op een zebrapad. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Volgens het parket reed de combi met de zwaailichten aan en was hij onderweg naar een oproep. Toen de agenten een vrachtwagen langs links inhaalden aan een zebrapad, reden ze de man aan. De bestuurder van de combi testte negatief op drank en drugs. Hij zal wel verhoord worden. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
7: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan, aanwezig zijn al.
6: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 lichtgewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond. Met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Hertelere nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico-stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
8: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
6: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad. Onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogscheut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion raakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
9: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now.
11: Ready?
10: Turn it up.

natuurlijk, want ons motto: minder blabla en meer muzika. Dat geldt 24/7. Wij zijn Leuk Jaar Dance.

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

altijd en overal. Je hoort ze hier bij ons. Wij zijn RVR, The Original. Het is 12:30 geweest intussen. Onderweg Gordo en René Zonneveld met Loco Loco. Na dit hier, van een aantal jaren terug, dit is Oliver Heldens. Oeps, I did it.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een minigraver U35 3,5 ton?
1: Die is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: things.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: Aan het Steen in Antwerpen heeft de politie een man van 23 aangereden op een zebrapad. Het gebeurde toen hij overstak. Je hoort Cato Belmans van het parket.
7: De politiecombi zou met zwaailichten aan onderweg geweest zijn naar een melding van verdachte handeling. Namelijk een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en zich raar gedroeg. Toen de combi aan het zebrapad een stilstaande vrachtwagen wou overlaten, kon de bestuurder de overstekende voetganger niet meer ontwijken en is het tot een aanrijding gekomen. De bestuurder van de politiecombi die zal ook verhoord worden. Die heeft ook een negatieve adem- en speekseltest afgelegd.
6: Hij had dus niet gedronken of geen drugs genomen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Ook hij wordt nog verhoord. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. Exact een maand geleden raakte een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond. En in juni vorig jaar stierf een jongen van 9. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
8: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voor dat de symptomen ontstaan, aanwezig zijn al.
6: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 licht gewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond. Met een grote ceremonie en de openingswedstrijd. Tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand. Maar toch voelt journaliste Birgit Herteleer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico's stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
9: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
6: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad. Onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogschoot van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion geraakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maximaal rond 20 graden.
10: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
11: Here we go.
12: Right now.
11: Ready?
12: Turn it up.

die bracht ons erop, even kijken, bijna 10 over 1. Dit uur de muziek van Zash aan Cover Fa. We hebben Mesto met Caramel. En nu deze Taylor Swift, Anti-Hero.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

The Original is back. Je hebt hem aanstaan. Dit is RGR in Groot Leuven te beluisteren op 106.7, 107.1 of 107.3 FM.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een minigraver U35 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back.
5: Back.
4: Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: De VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 sancties opgelegd aan werkzoekenden, omdat ze hun afspraken niet nakwamen of zelf niet genoeg zochten naar een job. Een kleine 9.000 werkzoekenden raakten tijdelijk hun uitkering kwijt. Meer dan 900 anderen definitief. In Groot-Brittannië loopt een onderzoek naar Ryanair, omdat dat ouders extra laat betalen om naast hun kinderen te zitten in het vliegtuig, terwijl dat gewoon verplicht is. Ryanair heeft daarvoor een verplichte familiestoel. Die kost een tiental euro per vlucht, maar dat is mogelijk niet wettelijk. Ryanair zelf ontkent dat. Er waren eind vorig jaar wereldwijd bijna 118 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat is het laagste cijfer in 10 jaar. En een daling van bijna 5,5 miljoen op een jaar. Dat heeft de VN berekend. De daling komt er doordat veel vluchtelingen terugkeerden naar hun thuisland. Maar de VN vreest dit jaar weer voor een stijging door het conflict in het Midden-Oosten. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback even onderbreken, omdat haar dubbelpartner op het tennistoernooi van Queens in Londen, de Canadese Victoria Mboko, geblesseerd is. Ze moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden.
7: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go, right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Kop van Munten.
1: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
0: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
1: Op woensdag rusten wij even uit.
0: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd.
1: Maar wel een adres. Bring it back.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Het is niet duidelijk of dat ook hier het geval is. Politie en parket voeren een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar 300.000 euro voor uit. Je hoort bevoegd minister Hilde Krevits.
6: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn, een stukje cafetaria met een winkeltje, of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor kwetsbare mensen.
5: Krevits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback even onderbreken, omdat haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, op het tennistoernooi van Queen's in Londen geblesseerd is. Ze moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
7: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemarkt 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go.
9: Right now.
8: Ready?
9: Turn it up.
10: Am I listening?

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aals en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Koning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven, Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: De Europese Centrale Bank heeft zijn rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25 procent. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doren legt uit wat dit betekent voor consumenten.
6: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
5: In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij ook felle kritiek op Starmer, omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de tweede ronde geraakt. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
8: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
7: Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go.

Vanavond om 9 uur de start van het wereldkampioenschap voetbal. En vandaag donderdag 11 juni, mijn verjaardag met een nieuwe voordeur. Geen congé, we doen hier gewoon de show tot 6 uur.

0: Non-stop Rhythm and Dance. Donderdag met Cool Jack en Summer 12 to 12. En eigenlijk, Dean Trump heeft toch wel veel noten op zijn zang. Het is toch een speciale kerel. Belgische supporters trekken uiteraard naar de VS om de Rode Duivels aan het werk te zien. Dat gaat maandag in het toernooi voor de eerste keer gebeuren. En dat om 9 uur tegen Egypte. De president eiste dat België een inreisverbod uitvaardigt voor mensen uit Congo uit angst voor de verspreiding van ebola. Gebeurt dat niet, wel dan overweegt de VS om Belgen die onlangs in Congo zijn geweest toch te weigeren op het toernooi van het voetbal.
1: This is President Trump and I'm speaking to you from Air Force One, by the way. Isn't that terrific? And I can't wait to settle into the beast and listen to you guys. I love it. I absolutely love it. You've got the biggest sense and tremendous energy. Your energy is fantastic.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.nl.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: sound van RGR Dance, dat is natuurlijk fantastic. En volgens die van Bausa, Magnetic. Het trekt u gewoon aan. De beste dance music of all time. Ook de 90s en de Nillies passeren hier. En natuurlijk vanaf vanavond 9 uur de wereldbeker voetbal. Met de aftrap die wordt gegeven door Mexico tegen Zuid-Afrika. En de vrouwen zijn nu 5 weken misschien wel weduwe. Misschien sommige mannen gaan ook al opstaan om 4 uur 's morgens om naar het voetbal te kijken. Misschien kunnen de vrouwtjes vrijdag een keer afspreken en nog gauw tickets boeken voor de show van Erhan in het Capitool in Gent. Die gaat dus morgen door. Aantal tickets nog op het eerste en het tweede balkon beschikbaar.
1: Ik reed na een optreden terug naar huis. Ik ben naar huis aan het rijden. Op een gegeven moment geef mijn auto aan, hè, 1 liter olie bijvullen. 1 liter motorolie bijvullen. Dus ik rijd tankstation Bruno's binnen. Tankstation, onthoud dat woord. Tankstation Bruno's. Ik rijd binnen. Ik kijk in dat boekje half synthetische olie met zo'n nummer. Ik ga naar de toog, naar die gast. Ik zeg, maar voor mij 1 liter olie. Weet je wat die antwoord? Wij verkopen geen olijfolie. Ik wist niet meer wat er gebeurde in mijn hoofd. Ik had kortsluiting. Dat is de eerste keer in mijn leven dat ik geen reactie meer had. Ik zei, laat die olie, laat die olie. Haal uw baas. Dat is een andere gast die tussen die pizza's bakken. Die mannen, dat is niet normaal tankstation Bruno's. Hè? Die tanken voor u, ondertussen die pizza aan bakken. Alcohol, café, alles hebben die. Ik ga die gast, maat, kom mee. We gaan naar die rek. Ik zeg, ja, dat olie, die pakt die vast. Ik kijk naar die bus. Weet je wat er in het groot op staat? Niet van drinken.

0: Michael Beltran op deze donderdag. En Fast Car van Jonas Blue binnen dit en een kwartier. Crystal, Nicki Minaj met Starships en onderweg Kygo. En inderdaad, ik moet eerlijk toegeven, het is niet anders dan gisteren, maar toch is het iets of wat anders. Dat zal in mijn kop zijn zeker. Ze hebben vandaag van bij de Gamma een nieuwe voordeur geleverd. En die voordeur begint stilletjes oud te worden. Maar ja, het is nu eenmaal zo, kan er niet onderuit. Hè.
1: Peter, proficiat dan, man. Peter, ik wens u nog heel veel succes, goede gezondheid. Jij als top DJ. En nog heel veel mooie tijden in Blankenbergen. Dat staat ergens anders vanwege Sergio. Hè. Peter van Wijk, jij bent de koning te rijk.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd. Waar huren werkt. Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be. Kop van Munten. Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden. Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur. Op woensdag rusten wij even uit. Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd, maar wel een adres. 1, 2, 3, hit it! The music just turns me on.

0: Amerikanen, natuurlijk geweldig tegen draads. Het woord soccer verdeelt al een hele tijd de Engelstalige sportwereld. Ik wist niet dat u dat wist. Wel, Amerikanen gebruiken de term om ons voetbal te onderscheiden van hun American football. Natuurlijk, dat lijkt meer op rugby. Trouwens, het wereldbeker gebeuren ging al door in 1994 in de USA. En nu vanaf vandaag opnieuw, samen met de landen Mexico en Canada.
1: Peter van Wijk.
0: En serieuze lap opgeven, donderdag de 11e van de 6e. Let's go. Jawel. Non-stop rhythm and dance. Het nieuws komt eraan.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd. Voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25 procent. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doorn legt uit wat dit betekent voor consumenten.
6: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
5: In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Politie en parket voeren nu een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar €300.000 voor uit. Je hoort de voogdminister Hilde Krivits.
7: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn, een stukje cafetaria met een winkeltje, of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor kwetsbaar mensen.
5: Krivits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij felle kritiek op Starmer omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olieeiland Garg en andere olieinfrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de tweede ronde geraakt. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden. In het weekend wordt het droger en iets warmer.
8: Every day with cocktails, tapas and more. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

BB Rexha met New Religion. Helemaal in de mood voor dansen. En Jennifer Lopez met David Guetta. En Save Me Tonight. Ik ben gesaved. Jawel, want er is alweer een jaar bijgekomen. Peter van der

Ze won al 2 keer het Eurovisie Songfestival, de 2e keer met Tattoo. Maar de 1e keer gebeurde het in 2012, het is al zo lang geleden. Loreen en Euphoria. En Sinterklaas in Sint-Niklaas heeft de 30 cafés en verenigingen omgedoopt tot officiële WK-kijkplaatsen. Dus ik wil die link leggen met ze delen uit in Sint-Niklaas. En iedereen krijgt een premie van €250. Je kan op 30 plaatsen dus in Sint-Niklaas terecht om naar de wereldbeker te kijken, die vanavond om 9 uur begint. En de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is aan dag 1568 begonnen. Dat is even lang, niet te geloven, hè, dan Wereldoorlog 1. En in het weekend 21, 22 graden en volgende week 25. Wil jij met mij een terrasje doen dit weekend? Waarom niet, hè?

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzerkoper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Let's Go met Sasha en Destiny. Jawel, voetbal, voetbal en nog eens voetbal vanaf vanavond tot 19 juli de Wereldbeker. Ik wil al even vooruitkijken naar aanstaande zaterdag de 13e om 3 uur 's morgens, dus 3 uur in de nacht. VS, zijn allereerste wedstrijd, de USA tegen Paraguay. En om 10 uur 's avonds de Nederlanders Oranje tegen Japan. En dan onder andere zondag middernacht Brazilië, toch al een topper, tegen Marokko. En om 3 uur is er dan Haiti-Schotland. Maar ik neem aan dat je daar niet gaat voorop staan. Hè. Voor Haiti-Schotland, wel eerlijk gezegd, ik ook niet. En de mannen die niet van voetbal houden, de vrouwen die er ook niet van houden, wel misschien een goede reeks bekijken. Een van de komende dagen of weken, de Big Fuck Up. Ja, die is ongelooflijk goed.
1: Dat geld, wij gaan dat allemaal moeten terugbetalen. Ideeën? Iemand?
2: Dat is toch simpel. Wij hebben spul, daar bestaat een markt voor.
1: Je wilt dat we die drugs verkopen?
3: We zijn hier echt zwartjes, Daniel. Wij verkopen geen drugs. Commandant, als dat blijft.
1: Jij een beter idee?
3: Als dat uitkomt, hè, commandant?
2: Als iedereen zijn bakken zout, is er toch geen probleem?
3: Oh ja?
1: Als de majoor erachter komt...
4: Het zou niet van mij zijn.

0: The Girls waren op deze donderdag 11 juli present op de radio. Die van Fisher, John Summit met de Chainsmokers en Never Going Home van de Kongs. We gaan nog niet naar huis, belangen niet, hè?
1: De 4 van de top 40.
0: 15 juni 1991 op 4. Crystal Waters met Gypsy Woman heeft ooit nummer 1 gestaan in de lijst. Een paar weken later was dat. Black Box, Strike It Up op 3. 2, 1099 met Anastasia. En dit stond op 15 juni. Ondertussen 35 jaar geleden op nummer 1. Chesney Hawks, populairste in de top 40 van RGR. In de derde week van juni.

0: Ons mokke zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473-26-36-85 of surf naar www.pat.be. Kop van Munten. Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden. Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur. Op woensdag rusten wij even uit. Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd, maar wel een adres. Are you ready?
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: 1, 2, 3, 4. Een van de allereerste topschijven van Pitbull. En 3 jaar geleden was het de warmste 11 juni ooit. Het record van 2006 werd toen aandichtelijk geslagen. Het werd maar liefst 31,2 graden in Ukkel. Op sommige andere plaatsen werd het 33 graden. Dat was dus 2023, 11 juni. Vandaag wordt het helaas amper 17 graden.
1: Allee. Wat heb je geleerd? Punt 1.
0: Er mogen in ons land zelfrijdende Tesla's op de baan. Dat gaat binnenkort gebeuren.
1: Punt 2.
0: Het aantal studentenjobs tussen 2017 en 2024 is met 58% gestegen.
1: Punt 3.
0: En Amerika en Iran blijven elkaar maar bestoken. Blijven elkaar maar bombarderen. Ja, de Trump gaat horen. Mannekes, tot morgen. Fijne donderdag.
1: Trump doet mij denken aan die boze koningin van Sneeuwwitje. Die staat voor de spiegel en die zegt: wie is de schoonste, de grootste en de sterkste van de wereld? En dan verwacht hij dat de spiegel antwoordt. En dan is de vraag: zijn wij? En Europa speelt de spiegel. Als wij Rutte naar Ginder sturen, dan is hij de spiegel. Die moet antwoorden: je zegt geweldig.
2: Peter van Wijk, het is nu echt genoeg geweest.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: 3 doden en 4 zwaar gewonden. Dat is de zware balans van een ongeval met een groep fietsende kinderen in Nederland, net over de grens in Zeeland. Een auto reed daar vanmiddag in op de fietsers. De slachtoffers zijn 2 kinderen en 1 volwassene. Je hoort een woordvoerster van de politie.
5: Op dit moment zijn specialisten aan het onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. De auto wordt natuurlijk onderzocht, die wordt ook in beslag genomen. En achter de schermen zullen specialisten dit verder uitwerken. Daarnaast is 1 verdachte persoon aangehouden. En ook wat die rol is van deze persoon wordt ook allemaal nog onderzocht.
4: Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op Deelsteps. De 2 bedrijven van Deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
6: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de Deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
4: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step zal je wel nog mogen rijden. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olieeiland Gharg en andere olieinfrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e, de Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
7: Ik wist dat rit 4 en 5 2 mooie kansen waren voor mij. Gisteren is het niet gelukt om een sprint van te maken voor overwinning. Vandaag wel. Daar moet ik mijn ploegmaat Sert voor bedanken. Dan is het mooi dat je, het kunt afmaken.
4: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. En over 1,5 uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats, de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
8: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
4: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now.
11: Ready?
10: Turn it up.

vrijlaten. Ja, ik kan me voorstellen, na ophef over mogelijke komst van zesvoudig moordenaar Freddy Oriol. Opname in psychiatrisch centrum in Rekkum staat on hold en meer van die verhalen. Ja, ik zou zeggen, Freddy, welcome to the

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munteren is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
0: Op woensdag rusten wij even uit.
1: Kop van Munteren. De sfeer kent geen tijd.
0: Maar wel een adres.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Over een half uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats dit jaar: de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Die vindt plaats in het Aztekenstadion in Mexico City. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
6: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt. Die Die, dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
5: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De 2 bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
7: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden. Wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
5: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step mag je wel nog rijden. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor het Europese migratiepact. Dat moet het voor asielzoekers moeilijker maken om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land, zoals België bijvoorbeeld. De meerderheidspartijen en anders stemden voor, de andere oppositiepartijen tegen. Vooral Vlaams Belang protesteert er fel tegen, onder meer door 27 uur lang aan het woord te blijven in de commissie om zo de goedkeuring uit te stellen. En Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e. De Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
8: Ik wist dat rit 4 en 5 2 mooie kansen waren voor mij. Gisteren is niet gelukt om een sprint van te maken voor de overwinning. Vandaag wel. Dan moet ik mijn ploegmaat Serge voor bedanken. Dan is het mooi dat je kunt afmaken.
5: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.
9: Every day with cocktails, tapas and more. Carimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Carimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go.
11: Right now.
10: Ready?
11: Turn it up.

verzekering mee als je door Frankrijk moet of richting Frankrijk rijdt. Er staan slimme superradars. En die kunnen meerdere overtredingen tegelijk beboeten. Enig pluspuntje op dit moment, ze zijn nog niet actief.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

vind het wel. Ik vind het een beetje een mysterieus plaatje, Olivia Dean. So easy. In het Verenigd Recht kom je wat verhalen tegen. Huisbaas ontdekt dat cannabiskwekers een puin opmaakten van de woning. Maar wat met de opkuisen bezwaar geknoeid met de elektriciteit. Het gebeurde in Leuven. Je komt wel iets tegen in het Leuvense, want het gaat over een baas uit Hulnenberg. En dan via de media vernam hij dat de politie was binnengevallen om een cannabisplantage te ontmantelen. Eind april vielen speurders binnen in zijn woning. Zoals verwacht troffen ze een cannabisplantage twee verdachten die meteen werden opgepakt. Civiele bescherming werd opgetrommeld, de planten en de installatie werden opgeruimd. En dat nam heel wat tijd in beslag. Verdachten in het dossier zullen zich moeten verantwoorden voor de Kerksel in de rechtbank. Een zaak opgelost, denk je? Al is er nog een ander aspect aan het verhaal. De miserie waarmee de onschuldige en onwetende verhuurder van het pand achterblijft. Het orgaan zit er niets anders op dan aan de vreemde rechter te stappen om het afgesloten huurcontract te ontbinden. Want die mannen smijt je niet zomaar buiten, hè? Ja, dat is toch... Yo, en de rechter heeft gezegd, ja... Het zal nog iets langer duren. Mijn uitspraak, beste huisbaas, zal op 18 juni uitgesproken worden.

0: Kop van Munte.
1: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
0: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munte is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
1: Op woensdag rusten wij even uit.
0: Kop van Munte. De sfeer kent geen tijd.
1: Maar wel een adres.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Bij het dodelijke ongeval in Nederland, net over de grens in Zeeland, is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
6: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
5: 3 andere kinderen raakten zwaar gewond bij het ongeval. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. In Mexico is de openingsceremonie van het WK voetbal aan de gang. Straks om 9 uur volgt de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Een belangrijk moment voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
7: Ik denk dat we kunnen doorgaan naar de groepsfase. Wij kunnen misschien ons overtreffen. Zelfs al in de eerste wedstrijd tegen Mexico, waar de druk op Mexico enorm zal zijn. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
5: Hugo Broos is 74. Hij is een van de oudste trainers dit WK. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in de halve finales van het dubbelspel. Bergs won met zijn Franse dubbelpartner van een Amerikaans-Indisch duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 7-6. Vanavond en vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en iets warmer ook.
8: Karimo. Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer super simpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Ja, snelheidsboetes in de zone 30 zijn een verdienmodel geworden in Leuven. Met die stelling gooit oppositiepartij de N-VA de knuppel in het hoenderhok. Ja, het is gewoon puur geldklopperij. Dit is werkelijk plat populisme om goedkoop te kunnen scoren. Een gasboete van hier, een gasboete van daar. Herken jij het ook nu? Ik heb er geen last van, moet ik zeggen. Maar ik woon dan ook niet in de stad. Al dit voorjaar stelden ze in Leuven de vraag of de snelheidsboetes in de uitgebreide zone 30 een Leuvens verdienmodel waren geworden. Ja, en het blijkt effectief zo te zijn. Dus de oppositie kan er niet mee lachen. Want er zijn ondertussen al 50.000 snelheidsboetes uitgeschreven in 2025. En dat zijn nog niet eens de resultaten van de vaste camera's, aangezien die geen eigendom zijn van de stad Leuven, maar enkel resultaten van de bemande controles. Dus in elke gemeente en stad hetzelfde. Maar
1: clap your hands now.
0: Het is voor de veiligheid, meneer. Het is niet voor het geld. Nee. Het is voor de veiligheid. Dat is voor uw eigen veiligheid. En die van alle

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Bij het dodelijke ongeval in Nederland, net over de grens in Zeeland, is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
6: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
5: 3 andere kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale media-platform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. En in Mexico begint rond deze tijd de openingswedstrijd van het WK voetbal. Mexico tegen Zuid-Afrika. Een belangrijk moment is dat voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
7: Wij kunnen misschien ons overtreffen. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
5: Hugo Broos is 74 jaar oud. Hij is de oudste trainer op het WK. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst grijs en regenachtig, later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met zonnige perioden en maxima rond 20 graden.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

0: dansvloer. Ambiance.
1: Wat moeten we doen?
0: Allemaal op de dansvloer.
1: Ah, oké. Okay. Dat zal wel lukken. Zo, 9:30 komen eraan. Zometeen Roger Sanchez. Another Chance. Eerst Alok en Khalid. Dive in.

0: je moet geen niet slagen, je moet hierop niks kapot maken. En zij die examens hebben, je weet het, hè, wat hij altijd zegt. Hè.
1: Ik zeg altijd tegen onze onkel Eva en tante Jacques, dat als gestudeerd ook wel ontspanning mogen hebben.
0: Tot zover. Time to wrap it up.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: In Brussel zijn vanavond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella. Hij is de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella is op bezoek bij het Vlaams Belang en houdt vanavond ook een toespraak in het Vlaams parlement. Enkele betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest liep de betoging rustig. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed, dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak, reed ook met de auto van zijn vader. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na die 2K. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie. Hij wil zijn lichaam nog wat meer rust geven en dat kan tijdens interlandperiodes.
5: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voel je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen en natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
4: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. En het staat nu vast dat Courtois volgend seizoen José Mourinho als trainer krijgt bij Real Madrid. Dat meldt de club zelf. Hij komt over van de Portugese club Benfica en tekent er een contract voor 3 seizoenen. Mourinho coachte Real Madrid eerder al eens, tussen 2010 en 2013. Daarna was hij onder meer ook aan de slag bij Chelsea, Manchester United en Tottenham. Mourinho is 63. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden. In het weekend dan, meestal droog met nog zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.
6: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Radio B, Party on Light. Meteen met een bonker in huis vallen. Waarom ook niet? Het is bijna weekend. Donderdag vandaag, de 11e juni. Dit is onder meer Topic en Becky G. We hebben Jax Jones en we starten met deze van Shaq.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

degenen die opgegroeid zijn met de 90s music. En vooral dan de 90s dance music. Die kennen dit nummer ongetwijfeld. Uit 1992 alweer Dance to Trance en The Power of

het is goed. De beats die gaan door. Zometeen Boosty, Hot and Juicy. We hebben ook Milk Inc. met een nieuwe. Dat nummer heet Madison. En nu deze. Een RGR Boom Radio Classic, zeg maar. Dit is Hands Burn. Een good shot.

0: that open sesame easy.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord de komende dagen ook ondertekend zal worden.
7: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
6: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar volgens het Iraanse persbureau is er nog geen sprake van een akkoord. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed. Dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak. Hij reed met de auto van zijn vader. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie.
8: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen. En natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
6: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. Later wel droog vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden. En maxima rond 20 graden.
9: Karimo. Karimo. Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go.
11: Right now.
10: Ready?
11: Turn it up.

11 uur geweest ertussen met Michael Belchin en In My Soul. The beat goes on. Dit uur met onder meer DJ Licious. Ook Magikab hebben Tom Craft met Loneliness. En nu deze van de Lisa Mary Experience. Keep on jumping.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

is where the magic happens. Luister naar VR Dance, het radiostation met de meeste beats per uur. Elke Klein onderweg met Transmission. Ook Pink, Never Gonna Not Dance Again. En nu even die oogjes sluiten en een tripje maken naar het prachtige Californië. Dit is Dante Thomas bij de number 1 voor...

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord ook de komende dagen ondertekend zal worden.
5: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
4: Volgens Trump zal vice-president J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Op het WK-voetbal heeft Mexico de openingswedstrijd gewonnen. Mexico haalde het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Een terechte uitslag, zegt sportjournalist Janko Beekman.
6: Al wel zeker een verdiende overwinning voor Mexico. Score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. En ik vrees voor Hugo Broos dat het voor Zuid-Afrika zeer moeilijk zal worden om op dit WK ook maar een punt te pakken. Maar de twee volgende tegenstanders, dat zijn Tsjechië en Zuid-Korea, toch ook geen zwakke ploegen.
4: En die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. De wedstrijd start om 4 uur 's nachts. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Morgen nemen ze het op tegen Slovenië. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden en maxima rond 20 graden.
7: Here we go, right now.

0: Want ons motto, minder blabla en meer muzika, dat geldt 24 op 7. Wij zijn er, Gerdens.
1: You're ready?

De beste dance en R&B van tegenwoordig, die hoor je hier bij ons. En ook de 90s en de zeros, die zijn we natuurlijk niet vergeten, want er is heel wat geweldige dance music gemaakt toen.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

Altijd en overal, je hoort ze hier bij ons, wij zijn RGR, The Original. Het is 12:30 geweest intussen. Onderweg Gordo en René Zonneveld met Loco Loco. Na dit hier, van een aantal jaren terug, dit is Oliver Heldens. Oops, I did it again bij

0: James.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord ook de komende dagen ondertekend zal worden.
7: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
6: Volgens Trump zal vice-president J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Op het WK voetbal heeft Mexico de openingswedstrijd gewonnen. Mexico haalde het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Een terechte uitslag, zegt sportjournalist Janko Beekman.
8: Al wel zeker een verdiende overwinning voor Mexico. Score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. En ik vrees voor Hugo Broos dat het voor Zuid-Afrika zeer moeilijk zal worden om op dit WK ook maar een punt te pakken. Maar de twee volgende tegenstanders, dat zijn Tsjechië en Zuid-Korea, het ook geen zwakke ploegen.
6: En die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. De wedstrijd start om 4 uur 's nachts. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Morgen nemen ze het op tegen Slovenië. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden en maxima rond 20 graden.
0: Here we go!

En die bracht ons erop, even kijken, bijna 10 over 1. Dit uur de muziek van Zash aan Corbin Foy. We hebben Mesto met Caramel. En nu deze Taylor Swift, Anti-Hero.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

The Original is back. Je hebt hem aanstaan. Dit is RGR in Groot Leuven te beluisteren op 106.7, 107.1 of 107.3 FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord ook de komende dagen ondertekend zal worden.
6: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
5: Volgens Trump zal vice-president J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Op het WK voetbal heeft Mexico de openingswedstrijd gewonnen. Mexico haalde het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Een terechte uitslag, zegt sportjournalist Janko Beekman.
7: Al wel zeker een verdiende overwinning voor Mexico. Score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. En ik vrees voor Hugo Broos dat het voor Zuid-Afrika zeer moeilijk zal worden om op dit WK ook maar een punt te pakken. Maar de twee volgende tegenstanders, dat zijn Tsjechië en Zuid-Korea, het ook geen zwakke ploegen.
5: En die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. De wedstrijd start om 4 uur 's nachts. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Morgen nemen ze het op tegen Slovenië. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden en maxima rond 20 graden.
8: Here we go. Right now. Ready?